0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ik sluit mijn ogen en ik droom van jou en mij. Ik voel jouw vingers in mijn hand.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Dit is Radio Bros.
5: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM
7: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Daarna vluchtte hij weg. De man is ook nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond, dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbevingen woensdagnacht zijn 190 gebouwen ingestort. Nog zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. En er zouden ook nog steeds zo'n 50.000 mensen vermist zijn. En op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld in de 16e finales. Paraguay won uiteindelijk na penalties. Na 120 minuten stond het 1-1. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
2: Radio Pros. Zomertrop los.

0: Goedemorgen, Vlaanderen. Goedemorgen, luisteraars van Radio Pros. We zijn dinsdag 30 juni, de laatste dag van het schooljaar. Dat is een heel speciale dag voor in eerste instantie de kinderen, de ouders, de grootouders. Natuurlijk al het schoolpersoneel, leerkrachten en iedereen eigenlijk. Want morgen, 1 juli, begint officieel natuurlijk de grote vakantie. En ja, vele grootouders zullen zich een beetje moeten opofferen voor de opvang van de kleinkinderen. Dat start vanaf morgen natuurlijk. Goedemorgen, Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

7 naar Nederland met Robin Eijs en Malle Babbe uit 75. Maar ze zullen niet zo gelukkig zijn in Nederland. Zeker niet de voetbalfans, want Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld voor het WK voetbal. En dat na strafschoppenreeks. Dus ja, dat zijn er twee die hun koffers al mogen pakken. Zo gaat het nu eenmaal in het spel. Hopelijk blijft het beter goed gaan voor België. Dit is Ini Camus. Here comes the hot stepper.

moeten mee houden is dat het vandaag de laatste dag is waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Tax on Web. Daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. En vorig jaar werden nog zo'n 140.000 aangiftes op papier ingediend. Dus hou zeker rekening met het tijdsniveau. Want als je erover bent, dan krijg je nog een extra cadeau.

Een nummertje uit de jaren 80. De surfers en windsurfing. Natuurlijk, als je wil windsurfing doen, dan moet je naar de kust. Maar ook de autoliefhebbers kunnen naar de kust. Want die krijgen tijdens de zoete Grand Prix een uitzonderlijke Bugatti te zien die ooit van koning Leopold III was. Een blikvanger tijdens de zoete Grand Prix. En dit op 10 en 11 oktober. Dat is nog een heel tijdje veraf, maar

Vandaag op deze laatste schooldag. Zou je hem ook eens mogen laten weten via onze applicatie of dat het nog gebruikelijk is dat de kinderen een klein geschenkje meedoen voor de leerkracht om hem of haar te bedanken voor het afgelopen schooljaar. Misschien voor de sfeer in de klas of wat ze hebben bijgeleerd. Hè? Bij ons in de tijd was het vroeger wel zo. We deden een cadeautje mee voor de leerkracht en ja, dat was onze gewoonte. Doet u dat ook nog? Laat het ons zeker weten.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dak, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de beter.

Meteoren, ja Prisma. 10.000 luchtballonnen. Meteor die zaterdagavond nog zijn optreden in Oudenaarde voor zijn neus voorbij zag vliegen. Door de dreigende, of het grote dreigende onweer die op komst was. Ja. Geen optreden in Oudenaarde, dus jammer. Dit is Saskia Teunis.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. Pros FM.

Zometeen zullen vele luisteraars denken dat we in Duitsland beland waren met deze spiel nog eenmaal voor mich, Habanero. Nee, we waren beland in Frankrijk, meer bepaald Parijs, met Catharina Valente. En dit is terug naar Italië met Eros Ramazzotti, die we kennen van zijn goede Italiaanse hits. Zoals deze, un altra te. Goedemorgen. Wees welkom in deze ochtendshow.

Altijd leuk en goed als je een nummer van deze Eros Ramazzotti draait. Kan je nooit niks meer verkeerd doen. Morgen 1 juli verandert er weer veel. Ja. Zo worden verkeersboetes duurder. Stijgt het sociaal tarief voor aantras en stopt een mes met ticketverkoop op de trein. Maar nieuwe reeks werkzoekenden verliezen natuurlijk ook de uitkering. Meer auto's moeten maar om de 2 jaar naar de keuring. Dat is allemaal vanaf morgen. Er zijn nog een hele reeks die je altijd een rijverbod van 12 uur na positieve alcoholtest. Ja, we moeten ze maar eens checken via de nieuwsites. Dus iedere maand verandert er wel iets anders. Dit is Yves Segers.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Macho Man met The Village People. Een Amerikaanse discogroep die vooral in de late jaren 70 heel succesvol was. De groep is vernoemd naar de Greenwich Village. Een grote uitgangsbuurt voor homo's in New York, waar de groepsleden vaak kwamen. En we kennen ze natuurlijk ook van hun heel grootste hit, de YMCA-ing. Voor het volgende gaan we niet zo verder. We blijven in Engeland. Dit met Kleinmans en Van Heel. Bordeaux.

zijn vandaag dus de laatste schooldag begonnen. En er zijn al scholen bezig met het nieuwe schooljaar. Want vanaf 1 september 2026 zijn fatbikes en de zogenaamde skinnybikes niet langer welkom op de campussen van het Spectrum College in Beringen. De school voert het verbod in om de verkeersveiligheid op het domein te verhogen en ongevallen met kwetsbare leerlingen te vermijden. We zien ze soms met 2 op 1 fiets zonder helm rijden en dat tegen vrij hoge snelheid, zegt de algemeen coördinerende directeur Eva Kuipers. Het Spectrum College volgt hiermee het voorbeeld van andere Limburgse scholen zoals het Sint-Michiels College in Leopoldsburg en het Spixius College in Lanaken. De maatregel is volgens de school noodzakelijk omdat de fietsen voor onveilige situaties zorgen op de drukke campussen. Zo, ja, dat is natuurlijk, ja. Ja, een veiligheidsmaatregel die genomen wordt. Maar als je ze gewoon op de straat ziet rijden, zijn altijd maar jonge kinderen. Ik noem ze nog kind, hè. 10, 12 jaar rijden al met zo'n fiets rond. Ik vind het zelf een beetje onverantwoord. En natuurlijk, de uitstraling van de fiets zegt genoeg. Dit zijn de Romantics, Talking in Your Sleep.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
6: Ontwaken met Piet Vermeijer in de ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?

De titel van de plaat gaan we laten voor wat het is, hè. Sigele Botram. Maar Adriano Celentano zal het misschien nog wel eens een keer vernoemen, de titel. Maandagavond zijn ruim 200 mensen samengekomen op de Grote Markt in Sint-Niklaas voor een stille waken. Aanleiding is een vermeend incident waarbij kinderen vorige week eendjes zouden hebben geslagen met een stok. Maar na onderzoek kon de politie dat niet bevestigen. Toch organiseerde Dierencentrum Waasland de waken om zinloos geweld tegen dieren in het algemeen aan te kaarten. Dat is inderdaad zo. Zinloos geweld tegen dieren moeten we allemaal.

Zojan, de Kreuners. Ik heet jullie nog altijd welkom hier in deze ochtendshow op deze dinsdagmorgen 30 juni, de laatste schooldag. Hè. En wie weet wat de zomer brengt. Dit is Eva de Rovere.

met deze Sugar Hill Gang. Waren we terug naar de eind jaren 70, meer bepaald 1979. En de Rapper's Delight. Eigenlijk een beetje

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.
1: Radio Pros, zomer erop los.

In zijn verhitte hoofd, ik denk al 5, 26, 27 graden. Dat is ook al genoeg om te puffen, mijn gedacht, zou Boma zeggen. Dit zijn de Sister Sledge, Lost in Music en straks onze super.

Onze supertip van deze week, Freddy Davies. Geniet van iedere dag. En dat is ook altijd een boodschap die ik aan iedereen meegeef. Probeer dan toch genieten. Zeker proberen. Als je het niet gewoon genieten kan, maar toch proberen. Je krijgt er van mij nog eentje bij. Dit is Sven Doornink. Het is waar. Welkom nog steeds

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Bros. Hey, het is zomer op de radio.

Mr. Fury. Dat is na het reclameblok nog eens even overlopen wie we vandaag nog allemaal krijgen hier op de radio. Straks tussen 9 en 11 is terug Jo van Aalst. 14 uur is er weer Etje van Bever. Om 14 uur ben ik er even terug voor tot 16 uur. En 16, 18 uur is vrouwelijk voor Gerrit de Groot. En 18 tot 20 uur is het terug Pieter Monsieur. Dus reden genoeg om vandaag heel de dag afgestemd te blijven op Radio PROS. Zoals we het ook eens mogen zeggen. Of PROS FM. Dit zijn de Pet Shop Boys. West and Girls. En je werd nog steeds afgestemd in de ochtendshow. Tot 9 uur. Morgen doen we het nog eens over. Morgen vroeg 7 uur. Misschien wel in een heel andere versie. Hè? Dan zien we morgen vroeg wel.

0: Los via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Het was dus Europe in jouw radio. De final countdown. Het laatste aftellen. En dat is hier ook voor mij bezig. In deze ochtendshow. Op deze dinsdag, de 30ste. De laatste schooldag. Kiss. Dit is Right Side Fred. Don't talk, just kiss.

Als ik voor jou kon kiezen. Dat zijn de wijze woorden van Maxim. Nog eentje. Met deze ga ik eruit voor vandaag. Met Leopold III, de koning van de lach. Straks veel plezier met Jo van Alst. En wat mij betreft graag tot deze namiddag. Om 2 uur voor een nieuwe zonnige aflevering van Siesta. Graag tot dan. Dag.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Den Haag in Nederland is het onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en supporters kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten die naar de politie. Die zetten daarop het waterkanon in. Minstens één persoon werd opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
4: Hoe voelt het?
5: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig!
6: Marokko number one.
7: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
3: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. GroenVoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Horsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
8: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
9: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen, flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
3: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
10: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
11: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Heeft u ze ook zo waanzinnig gedroomd de voorbije nacht? Face DJ Martin was de opener van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Dat natuurlijk met alle zomergeweld tot 11 uur bij PRS Radio. Een hele goede morgen, van harte welkom en een woord van dank. Uiteraard aan collega Piet Vermeer voor zijn afgelopen ochtendshow. Het gebeurde allemaal tussen 7 en 9 iedere werkdag hier bij PRS Radio.

Alvin Cookie Collective met Key the Secret. Dat allemaal op deze laatste junidag. De examens zijn al lang voorbij. Vandaag misschien nog het rapportje gaan afhalen. Hopelijk valt het allemaal goed mee. Om er daar niet al te veel tranen bij te pas. En dan kan het starten natuurlijk. De grote vakantie.

0: Stef Engel en ik heb je sleutel weggesmeten. Ja, dan raak je niet naar binnen natuurlijk.
1: De muziek waar je van houdt.
2: Din Dong Joe.

Het begon allemaal met de Turk in de kroeg. En dit is nu zijn nieuwste. Ik heb het over Amar en Stem in je hart. Dit is Robert Pater en blijf toch bij mij. Ja, ik blijf alleszins tot 11 uur bij jullie. In deze dinsdagse Ding Dong Yo Summer Edition.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pas. Goedemorgen.
5: Jo van Aalst.
6: Pros FM. De muziek waar je van houdt.
7: Ding dong yo. Music maestro.

Helemaal terug de tijd in met Little Richard en zijn Tutti Frutti. Dit zijn de dames van Love, Eenie, Meenie, Minnie Moo.

Zat met Don't Go Away. We zijn bijna 5 minuutjes over 9:30 geworden. Tijd voor een espresso macchiato met Tommy Cash. Kom je pas bij. Hele goede morgen.

0: Rita Corita. En ze knapt helemaal op van een bakkie koffie.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Goedemorgen, Jo van Aalst.
5: Bros FM,
6: de radio met eigenheid.
4: Altijd positivo. Din Don Jo.

0: Papi, loop toch niet zo snel. Dat was Johnny Gold.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

hotelkamer in Roesel in de Amsterdamse zomer. Met Pakt Mij. Verder in het programma met Stanley Messi en Ik Ben Niet Ik, Ik Ben Gezellig. Hey.

Jackson, I Love to Love. Dit zijn de Dikdakkers. En ik zie een ster

De Dick Dagelijks met Ik Zie een Ster. Zo gaan we op weg naar het einde van dit eerste gedeelte. Dinsdagse Ding Dong Yo. Dat allemaal op deze laatste junidag. Jawel, we zitten halfweg het jaar 2026. En misschien ben je ook wel sterk aan het aftellen naar jouw vakantie, jouw reis. En daarmee gaan we afsluiten. De Strangers, als ik op vakantie kom.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

goedemorgen. Welkom in deel 2 van deze dinsdagse dingdong, joh. Dat allemaal op deze laatste junidag, 30 juni anno 2026. Graag neem ik jullie nog mee op sleeptouw tot de klok van 11 uur hier bij PRS Radio. En wij openden deel 2 met All for Study en Op vakantie. En dat doen we naar de zee natuurlijk met Willy Sommers.

Energy. Ja, dat hebben we wel nodig natuurlijk met die warme dagen. De Allure Brothers waren dat met Don't Stop Wiggle Wiggle. Hoor nu, hoor nu. La Bouche en Be My

0: altijd gevaarlijk als je denkt dat je kan vliegen. Ik heb er zo eentje ver in mijn herinneringen. Als ik eraan denk, moet ik weer lachen. Bart Keil en ik vlieg.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Altijd positivo.

Village People in the Navy. Ik heb een vraagje voor jullie. Hebben jullie er ook zo veel last van? En hebben jullie er ook al liggen op mappen dat het niet mooi is?

0: Spik Splinter, een nieuwe van Michael. En Noorderzon.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Dit is Radio Brussel.
5: Ding Dong Yo. Music, maestro.

Kedegedeng, kedegedeng, met die zipvol buben. Ja, we nemen sluitjes aan de trein richting Zuhausen. Nou, de Duitse spelers doen dat ook. Hoop voor hen dat het niets met de boemeltrein gaat zijn.

0: De Alpenzusjes met Hey, daar komt de boemeltrein. Dat was die van Stampen en Dagen, de mannen uit Leiden. Het zit er bijna op. Deze laatste Ding Dong Yo uit de maand juni. Want aanstaande donderdag, dan zijn we juli.
1: Cross FM,
2: de radio met eigenheid.
3: Ding Dong Yo. Ding Dong Yo.
0: Comment te dire, adieu. Ik ga jullie verlaten en zeg graag tot overmorgen donderdag. Spiksplinternieuwe Ding Dong Yo Summer Edition. Zo dadelijk Ed van Bever met zijn middagradio. En wij gaan afsluiten met Shaggy Joe.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

6:30 geworden hier bij Radio Pros, beste vrienden, Radio Pros FM uiteraard. En wij bedanken onze voorgaande collega, het was Jo van Aalst met zijn prachtig programma alweer Ding Dong Jo. Dit is alweer de middagradio tussen 11 en 2 uur, 3 uur lang fantastische muziek op de radio uiteraard. Abba en Waterloo.

Een stevige versnelling van Longtown Army Ends and Shakers met Golden Years of Rock and Roll. Zo dadelijk trekken we met z'n allen, jawel, de jungle in. En dat doen we samen met Baltimora en Tarzan Boy. Maar ook nog deze gasten hebben we uitgenodigd. Gigi D'Agostino en The Riddle.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

heel, heel ver terug de tijd in met vader Abraham en zijn ugge. Qua temperatuur, ideaal vandaag en van de rest hebben wij ook niets. Geen klagen, vrienden. Jo Valli, die heeft een ticket gekocht naar de zonzie. Alleen vooruit, Jo.

0: of seeds. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: De confetti is op de radio met de Sound of Sea. Ze waren in de versie van de New Beat periode zeer gekend en bekend hier bij, zeker bij ons in België. Zo dadelijk gaan we een strapje verder met muziek van Nunca en The Moving Train. Maar eerst echt zomerse geluiden van onder meer deze Lorca en Ritmo de la Noche.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: potjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Five Star Radio. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Goedemiddag Radio. Ed van Bever.

une haakjes geklut. Naïs gedaan. Fini. Adieu. Schluss.

Ja, de Strangers uit Antwerpen. En met mijn flow allemaal te beluisteren bij Pros FM. En je krijgt ze 24 op 24. Al jullie favoriete muziekvrienden. Bart van den Mossen komt eraan zien.

Geweldige plaat, deze van Shabby Shaker en Let's Twist Again. Zijn zo van de nummers dat je gewoonweg kan, ja, gewoonweg kan van uitleven, nietwaar? We gaan zo meteen richting het nieuws en het weer hier op de radio. Maar eerst in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. De Combay Dance Band en dat met Son of Jamaica. En ook nog deze van Hot Chocolate en Girl Crazy. Zometeen deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26, na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een wurggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. De agenten stonden terecht voor schuldig verzuim en 1 voor opzettelijke slagen en verwondingen. Je hoort Laura Otte, de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
4: Wij zijn van mening dat dat echt wel disproportioneel geweld was, is toegepast op Dylan. Maar de rechtbank heeft daar vandaag anders over geoordeeld. Nu, wij gaan dat vonnis bekijken. Het is een lang vonnis en een uitgebreid gemotiveerd vonnis. Wij gaan dat zin per zin en woord per woord bekijken. En dan natuurlijk ook met de moeder en haar kinderen bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn als zij nog zo ver willen gaan.
3: Ze kunnen dus nog in beroep gaan. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
5: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
3: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. Groen-voorzitter Ayman Horst heeft gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horst ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
6: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alstublieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Om ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
3: In totaal werd Horst 5 uur aangehouden. En dan nog fijn dierennieuws, want in de zoo van Plankendaal is een Kordofan-giraf geboren, een meisje. Dat is goed nieuws, want de soort is kritiek bedreigd in de natuur. De giraf is al meer dan 1,5 meter groot. Je kan haar al bewonderen in het giraffenverblijf. Een naam is er nog niet. Stemmen kan binnenkort via de Instagram van Zoo Plankendaal. Deze namiddag bewolkt, blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droger en zonniger.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Milli Vanilli met Girl You Know It's True was meteen onze opener van ons tweede gedeelte alweer hier bij Pros FM. Onze middagradio tot en met 2 uur zijn we nog gezellig bij elkaar, vrienden. Ook via deze weg trouwens aan al onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Muziek van de Bluebells komen eraan hier bij Pros en Young and Hearts.

Een echte zomerhit geweest van de Venga Boys and We're Going to Ibiza. We duiken naar de goede jaren 70 met een gekende plaat, maar ook nadien een minder bekende plaat. Evelyn Champagne King is de naam, minder bekend dat nummer, Shame, maar eerst richting Italië met deze van Umberto Tozzi en Gloria.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Lifestyle Radio.
5: Radio Pros.
4: De radio met eigenheid.
5: Middagradio.
6: Het

Mark Thompson op de radio met Oh Oh Melanie. Je kan er uiteraard niet naast kijken. Dat in een bikini. Ja, zeker en vast, hè. En ja, zo dadelijk onze supertip van de week op de radio. Maar eerst dit hier van Dana Winner.

Freddie Davis was dat, genieten van iedere dag. En dat moet je zeker en vast. En onder meer bij Radio Plus kan je elke dag genieten van de mooiste muziek. Het was trouwens onze supertip voor deze week tot aanstaande zondag. Jules Badaan, die komt ook nog even voorbij zo dadelijk. Maar eerst deze van Daniel Boone in onze middagradio. En Beautiful Sunday.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luc Brouwel hier bij Pros en hallo, hier ben ik dan. Zeer beleefd was hij toch wel in der tijd, hè, deze Luc Brouwel. Richting Nederland met Frans Bauer en Do Now Need.

Belinda Carlisle was dat op de radio. And heaven is a place on earth. We gaan richting 1 uur. Dat betekent het einde van ons tweede gedeelte, vrienden. Straks is er uiteraard ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Jawel, maar eens gaan we luisteren naar nog een tweetal fantastische platen. Def Dames Dope, zo dadelijk op de radio. Maar ook nog dit van Doris D en The Pins. En dat met Shine Up.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dit zijn blijft een geweldige plaat. Deze van de Commodores en Don't Leave Me This Way. En daarvoor kon je met z'n allen genieten van Roberto Sacchetti en zijn Scooters, uiteraard hier bij Radio Pros. We zijn inmiddels 12 over 1 geworden. Dat betekent meteen ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Dan Hartman staat klaar met dit hier, Relight My Fire.

0: Alvin Stardust was dat met Pretend. Origineel is deze volgende plaat afkomstig van Jack Jersey. Bij ons de versie van Carbon. En dit hier, Papa was a Poolman.
1: Papa was born.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

blijft toch een prachtig nummer, dit van Luc Steno. En dat met Mis je elke dag een beetje meer, was eigenlijk de startplaat van een fantastische carrière voor deze Luc Steno. De volgende plaat werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzegelen. En ze vroegen Dave Calvo aan, ik maak het gelukkigste meisje van jou. Voilà.

Een stevige versnelling op de radio. Hank the Knife en zijn Jets. En dat met de Guitar King. We hebben ook nog zo dadelijk muziek van Leo. Niet een grote hit werd het, maar toch een van haar nummer 1 hits, zou ik kunnen zeggen. Dat is La Banana Split. Maar eerst nog dit van Paul Simon. Geweldige plaats, jawel. You can call me all.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Middagradio.

Ze blijft een topper van een plaat, deze van Willy Sommers en Als een leeuw in een kooi. Even richting Volendam en dan gaan we uiteraard terechtkomen bij Jan Smit. Laat me maar gaan.

Franstalig werk was dat van Alain Delorme en Romantique avec toi. Nog een tweetal platen te gaan in, vandaag in onze middagradio, vrienden, want dadelijk is er uiteraard Piet Vermeer op de radio met het programma Siesta. Blijven luisteren is de boodschap via Radio Pros FM, vrienden. En morgen zijn we helemaal terug tussen 11 en 2 uur. Shaken Stevens met Teardrops, die komt er als laatste aan. En ook nog deze van Blondie. En dit met Heart of Glass. Een heerlijke dag nog en tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag op deze dinsdag. Voor de tweede maal vandaag. Hè. 'S Morgens hebben we rendezvous in de ochtendshow. En om 2 uur is het alweer siesta. Bedankt Ed van Bever voor jouw bijdrage alweer. En ja, het is een beetje extra feest vandaag. Hè, voor de schoolpersoneel, de leerkrachten, de juffen, de meesters. Ja, velen zullen al het koortje bij neergelegd hebben deze middag. En misschien zitten ze samen te lunchen. Of zich voor te bereiden op een feestavond. Hè. Het zou kunnen collega's onder elkaar. Maar eender wat u ook gaat doen, leerkrachten, geniet zeker van de 2 komende maanden. Vakantie. En aan alle leerlingen eveneens hetzelfde. Geniet ervan. Dit is Justin de Wind.

Ik denk dat ze in menigte huiskamers al eens serio aan het zingen zijn. En dat er al veel koffers zijn ingepakt om misschien deze avond nog te vertrekken naar het zuiden van Frankrijk of naar Spanje. Wie weet waar je ook heen gaat, maar ik ben er zeker van overtuigd dat er vanavond al veel mensen op reis zullen vertrekken. En dan natuurlijk, kan niet anders dan vrolijk zijn.

Ik denk dat menigen zich zo zullen voelen vandaag. Zoals Marga het bezingt. En wat me ook duidelijk is als ik naar de studio kwam, dat er al veel straten, dat er al een bord staat, speelstraat. Dus dat wil zeggen dat we de komende

Als meteen een lekker deuntje met de Saragossa Band en Agadou. En misschien herinneren jullie zich vorig jaar nog tijdens de vakantie. Hadden we toen een wedstrijd gedaan voor wie ons een vakantiekaartje stuurde. Maar dit jaar zijn we er nog niet uitgeraakt wat we dit jaar gaan doen. Maar ja, je mag zeker jouw kaartje sturen van op je vakantieverblijf. En als hij binnenkomt, ja, dan wordt dat toch bijgehouden. En doen we er iets mee, dan kom je al in aanmerking, hè? Dus niet vergeten, een kaartje sturen naar Radio Pros, Leistraat 5, 9450 in Heldergem.

Dat is even een beetje feestgedruis van Even Serieus en Baila de Gasolina. Het zijn misschien ook wat plaatjes die je nu hoort na een uitzending van een voetbalmatch op het grote scherm.

zou ook wel eens kunnen gedraaid worden op de bonte avonden, op de dergelijke campings, in de kantine. Ja, elke dag feesten, want niemand moet zondags gaan werken, iedereen is in verlof. Dus het steekt niet op een uurtje. Dat was Viertakt in Tirol. En tot het eerste reclameblok in deze eerste uren van Siesta. Deze van Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Puls FM
7: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio. Hallo.

0: Suzy Quattro. Die we nog kennen van nog andere nummers van onder andere She's in Love with You. En kan trouwens dit jaar nog aan het werk zien. In Oostenrijk op 5 juli. Dat is wel een eindje rijden. En op 11 en 17 juli is het reeds nog op in Duitsland. Maar deze Stumbling In maakten ze samen met Chris Norman. Chris Norman die we nog kennen als lid van de groep Smokey uit de tijd. Die we misschien een van deze dagen ook nog eens van onder het stof zullen halen, Smokey. Met de volgende plaat gaan we naar een stukje Dallas. En natuurlijk de bekende Mireille Mathieu. Hoe kan het ook anders, hè? Maar het stukje Dallas, dat komt van Patrick Duffy. Together we strong. Goedenamiddag. Het is siesta. Tot 4 uur.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

supertips die we hier draaien bij Radio PROS. Wel de kans maken om toch een Vlaams hitje te worden. Want zegt u zelf, deze Freddy Davis is toch ook wel met geniet van iedere dag een klinkende hit in wordingen. Dat is mijn ervaring, of toch mijn gevoel van deze plaat. Terug naar 1978. Naar de Zuid-Afrikaanse rockband Cloud, bestaande uit 5 vrouwen. En ze waren actief tussen 77 en 81. En dit was hun grootste hit.

Wij als leeftijdsgenoten mee zijn opgegroeid. Ik ga niet zeggen welke leeftijd het voor mij was, maar het was toch alvast een hit vanuit mijn jeugdjaren. Cloud uit 78. Dit zijn de Pointer Sisters. En Jump for My Life. Welkom bij Radio Pros. Welkom in Siesta.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: 6 Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Dit is Radio Bros.
3: Als jij er bent, is

uit 1984, deze Evelyn Thomas. Het was ook haar meest bekende dans- en disco-nummer, deze High Energy. Dat in Nederland in 1984 op de derde plaats in de Nederlandse top 40 stond. Maar veel meer hebben we eigenlijk van deze Evelyn Thomas niet gehoord, maar het was een succes in Amerika, dus het zal wel genoeg opgebracht hebben. Net zoals deze Mike Anthony.

Ook zij, ook eentje uit de jaren 80 collectie, My Country. En why can't we live together? Waarom kunnen we niet samenleven? Met deze vraag moeten we misschien eens even denken aan Oekraïne en wat is het nog allemaal? Waar ze al jaren aan het vechten zijn voor een stukje grond, een lapje grond, een stukje land. Waarom kunnen we niet samenleven? Ja, een heel goede vraag, maar ik heb er echt geen antwoord op. Hè. Voor mij zou het geen probleem zijn. Dit is Shannon Lee Ralph in de evening.

Deze Shirley Lee Ralph is ook nog een Amerikaanse actrice en filmregisseuse. Zelfs scenario schrijfster en zangeres. Je hebt alles in huis met deze dame. In de evening nog eentje. En we zijn al toe aan de wissel van deze siesta. Dit is Blind Date. My heart keeps burning. Mijn hart blijft bloeden. Of nee, mijn hart blijft branden. Zo is het. Wees welkom in deze aflevering van Siesta.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dat is dan weer vanuit de jaren 80, deze Modern Talking, Sherry Sherry Lady. En inmiddels is ook het zomerdrankje gelanceerd voor dit jaar. Geen Aperolletje, maar het Tinto Verano. Dus een zomerse Spaanse wijncocktail. Dat is natuurlijk de suggestie voor dit jaar. Nu moeten we nog enkel een zanger vinden om er een liedje over te maken. En we hadden Willy Sommers met Aperolletje. En dan nu Tinto de Verano.

Rhythm is Gonna Get You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Ja, ik zei het, dus het zomerdrankje. Dit jaar is een Tinto de Verano. Dan moet ik nou ook wel zeggen wat de ingrediënten zijn, als je het wilt maken. De ingrediënten zijn gewoon 1 citroen, 750 ml Spaanse rode wijn, 750 ml limon en 18 ijsblokjes. En dan heb je 6 porties. Dus ja, als je 6 gasten hebt, zowel 1 portie. Dus ik zou ze niet alle 6 uitnodigen, maar een stuk of 3, dan heb je 2 porties per man. Dit is Little Jimmy Osmond.

0: albums verzameld. En dit was het gekende hitje Longheaded from...
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: Pros FM.

is de eerste maal dat ik hem draai, DJ Raymond Hermans. Uit Nederland natuurlijk, hoor je aan de stem. En dat was gewoon kortweg wij. We blijven in Nederland met de volgende kanjer.

Het is maar één nummer uit de heel grote muzikale collectie van André Hazes, dat ene moment. En die hele collectie leverde hem natuurlijk een officieel standbeeld op van Hazes. Het staat sinds 2005 op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. En dit is natuurlijk een passend eerbetoon in de Pijp, de wijk waar de volkszanger opgroeide. En dan in 1959 door Johnny Kruiskamp werd ontdekt. En ja, het is dus de moeite waard om het te gaan bezoeken. Het krijgt dagelijks bezoekers, dit monument. Ik heb het trouwens zelf ook al eens bezocht. Zeker doen als je Amsterdam aandoet. Dus op de Albert Cuypmarkt, daar kan je het vinden. Dit is Luc Steno, Alicia Madonna Bella.

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Waarom zou je verrijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7 uur.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Bos FM.
1: De radio die swingt op 88.8 FM.
2: Piet Vermeijer. Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
3: Siesta op Radio Pros. Dat is pas genieten.

Als ik even een blik werp op de klok, dan zie ik dat de tijd alweer vliegt hier in Siesta. Dit was Ellie Goulding. Love Me Like You Do. Na het reclameblok. Het is wel warm buiten en de zon is er eigenlijk niet. Ik denk dat er een vernuft tintje achter zit dat we ons nog aan een beetje regen mogen verwachten vandaag. Denk je het ook niet? Ja. Zij die op reis vertrekken, zou ik alvast zeggen, een heel goede reis, hè. En hopelijk niet te veel regen. En veel zon. Dit is Willy de Vil.

Dat zou nou echt wel jammer zijn, hè? Dat we de afgelopen twee weken hebben lopen puffen van de warmte. Van de hitte eigenlijk. En als je nou op vakantie zou vertrekken, dat het dan verdorie 2, 3 weken of 4 weken slecht is.

Hij veroverde vele landen met zijn grote, grote hit Paradise by the Dashboard Light, deze Meat Loaf. En natuurlijk zijn looks. Mastodont van een vent, maar als je op het podium stond, zou je niet geplooid hebben. Zoals dat hier wel eens durven zeggen. Badend in het zweet. Zo kun je hem voorstellen, deze Meat Loaf. Dit is Hazeldine.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

een swingend hitje te maken zoals deze, Danny Fabri. Zolang de muziek in mij klinkt, I go where the music takes me, van Jimmy James en de Vagabonds. Dat het hoort, hè? Ik hoorde het direct. Dat het eigenlijk de originele is natuurlijk van Jimmy James. Dit is Frank Helan. Ja, het is een beetje pingelen voor de kerstshow dit jaar. Zit er misschien toch wel in.

Ik vermoed dat deze Frank Galan een kanshebber is voor deelname aan de kerstshow dit jaar. Waarom kom jij in mijn leven? En ja, die datum mag je al noteren. Ik denk dat dit op 13 december zal zijn, maar dat is nog heel ver af natuurlijk. Noteer eerst in de agenda 5 september. En dit is onze spaghettiavond. En deze mag je dan ook zeker niet ontbreken. Hè? Lekkere spaghetti en volanté. Dit zijn de Kings. Uit 1966. Sunny Afternoon.

twee weken al genoeg gehad, hè? Zonnige namiddagen. Zonnige middagen. Sunny afternoon. The Kings uit 66. En zoals het nu is, mag het zo een beetje blijven van mij. Tro is te veel, hè? Maar het was te veel. Dit is Crowded House.

0: better be gone soon.
1: You'd better be home soon.
0: Dat is een Crown the Town die we nog kennen van de andere mooie hits. Ik heb er nog twee te gaan voor de wissel. Daarna is het Harry te Groot alweer. Met hits in de spits. Harry, het is wel eens de moeite om naar te luisteren. Want hij weet altijd een uurtje te vertellen. Ja.

Zo, beste vrienden, luisteraars van PROS Radio Pros. Het was alweer de siesta voor deze dinsdag, de 30ste juni. Geniet morgen alvast van de eerste vakantiedag, want dan is het 1 juli. En ik ga eruit met deze van Lia Velasco. Als alles goed gaat, tot morgen vroeg. In de ontbijtje, in de ochtendshow. Maar wel in een heel andere versie. Veel plezier met Harry de Groot en natuurlijk ook met Peter Mossieu. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
4: 10 na 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van, Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek, beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
3: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na één seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte één doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet meer zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

De man, die in de tijd wel zeer bekend was en zeer fijn vond dat hij in Amerika woonde. Ik had het over James Brown en Living in America. Dit is de dinsdagaflevering van Hits in de Spits. Dankjewel ook alweer aan de voorganger Piet Vermeer om er ook alweer bij te zijn. En de andere mensen van Radio Post die ook alweer mooie programma's hebben gemaakt. Merci daarvoor. Van James Brown gaan wij even terug naar de 70s. En in de 70s vinden we Linda Ronstadt. It's so easy for fall in love. Goedemiddag allemaal.

Het was een van de grote hits van onze Ed Sheeran, toch wel de grote doorbraak. Deze Shape of You. Beste vrienden, ik heb zo meteen twee geweldige platen voor jullie klaarstaan. Voilà, dan heeft hem dat ook alweer gezegd. Jean-Fred komt eraan met Judy in the Sky. Maar ik heb ook nog Sam Goris en Ian 23 Rack. Dat is ook wel eens een plaat, hè. Enfin, hoe meer dat ik het hoor, hoe leuker dat ik het vind. In het begin dacht ik, was dat weer een single. Maar ik vind het nu wel goed.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inoxschoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pas, goedemiddag.

Heerlijk, wat een fijne platen die jaren neidigt. Ze hebben maar één grote hit gemaakt en dat was deze. The Space Brothers en Forgiven. Hier op Radio Proost, het is allemaal mogelijk. De grootste hits draai ik wel voor jullie in het programma Hits in de Spits. Uiteenlopend van de jaren 60 tot en met 2026. En dat is wel fijn radio maken. Dit is Wake Me Up. Ja, mij moet je niet meer wakker maken, want het is al wakker genoeg. Zo met

Een van die artiesten die vrij jong gestorven is, ik denk dat hij maar 27 jaar was, deze Avicii. Wake Me Up is toch wel een van de betere dansplaten van de jaren 2000. Goed, tijd voor een beetje romantiek op te zoeken, een beetje een rustmomentje. En gelukkig zijn de temperatuur beter dan verleden week. Hè. Afgelopen weekend was het ook nog wel bloedheet, maar verleden week vrijdag, toen was het niet om buiten te komen, echt waar. Je kwam binnen en je zat dan bij 28 graden, bijvoorbeeld op de thermometer uit. En dan kwam je buiten en dan moest je nog eens meer dan 12 graden bijtellen. Allee, dat was toch wel een klein beetje te veel van het goede, zeggen ze bij ons. Wat heb ik voor jullie klaarstaan? Twee geweldige platen voor een beetje een rustmomentje te geven. Niels William en Frank Dingen komen er zometeen aan met dat heerlijke fijne gevoel. Maar ook deze is ook nog eens een plaat waar je kan van zeggen, ja, dat is even chillen, dat is even een rustmomentje. Holding back the years, dit is Simply Wet.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Radio Pros. Laat je nooit meer los.
2: Pros FM. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Dat zijn klassiekers die je regelmatig gaan blijven horen, omdat dat zo goede platen zijn. The Beach Boys en Surfing in USA. Daar deden ze dat. Daar gingen ze naar school, daar gingen ze dan huiswerk maken. En als er tijd overbleef, gingen ze ook nog eens lekker gaan surfen, vallen. Zo was het leven daar in Amerika in de jaren 60, 70 en 80. Dit is helemaal Nederlandstalig en dan gaan we ook terug naar Nederland. Met een goede meezinger. Dit is toch wel Jannes. En dat aan het strand van Puerto Rico. Wat je daar allemaal kan beleven. Je moet er eens naartoe gaan. Misschien

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

Net de jaren 80 en 1987 om precies te zijn. Red Box en For America. We hebben nog twee platen voor jullie klaarstaan. Dat is Angel. Komt uit Brussel, dat is eenmaal Belgisch. Maar ze zingt wel in het Frans. Balance Ton Qua komt er nog aan. En deze Annemarie samen met onze fijne, geweldige Shania Twain. Die zijn nog altijd een beetje unhealthy. Dus wat mij betreft, tot zometeen na 17 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Goedenavond.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Het is zo'n deuntje dat in je hoofd blijft zitten. Zelf staat er niet meer nummer 1. En het is ook al een tijdje geleden dat ik hem nog eens gedraaid heb. En ik dacht, we gaan het er nog eens tussen gooien. I just mind Mr. Bruno Mars. Afgelassen, dat we moesten horen. Ja, wel, u luistert nog altijd naar ProsFM met regelmatig Nederlandstalige platen. Dit is alweer een plaat van een jaar of twee, drie geleden. Hè. Ondertussen heeft hem ook alweer een nieuwe single uit. Dus gestopt, blijft niet stilzitten. Het lichttijd toen, dat doen wij ook straks.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas. Goeie avond.

Dat Marie-Louise is op een bootje dat blijven staan natuurlijk. Hè. En gaat door de woeste orkaan samen met Bart Kuil, een geweldige meezinger. En blijft nog een van de betere ambiance-platen. Voor de boodschappen hadden we ook nog een geweldige plaat van de McKenzie featuring Jessing en All I Need. Van de dansplaten van de jaren 90 gaan we terug naar de dansplaten van de jaren 70. Dit is nog eventjes Jimmy Bohon en Speak.

van de jaren 70 zijn allemaal topplaten, dat weet je ook wel. Hey, beste vrienden, stuur mij een keer een liedje door waarvan u zegt, voilà, dat was een zomerhit toen ik nog jong was, of een ander verhaal dat je hebt. Stuur dat gewoon door naar mijn Facebook kanaal. Mijn naam is Humblet Gerrit, H-U-M-B-L-E-T. En daar kan je allemaal terecht om jouw zomerhits achter te laten. Dus als je zoiets hebt van, ah, ik was toen, zeg ze maar wat, 16, 17 jaar. En ik had daar een liefje op mijn vakantie. En dat was toen de zomerhit. Laat het mij weten, dan draai ik het, vanaf morgen kan dat ook alweer. Hè. Krijg je een nieuwe kans om morgen de platen te laten horen. Maar dan moet je het vandaag naar mijn Facebook kanaal sturen. Nu heb ik zelf nog eentje gekozen. En dat is onze Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling van 2016.

Jawel, als er zomer in het land is, dan draaien wij nog weer fijne zomerplaten. En dat zou je wel geweten hebben, hè. Just draaiden we met Ecuador uit de 90s. Van de 90s gaan we naar de 80s. En dan vinden we dan deze plaat ook nog eventjes. Het was een echte rockgroep, maar ze maakten toch ook wel een mooie ballade. We gaan hem nog eens draaien. My oh my, dit is Slade.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Bol.com is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

van de ene grote hit naar de andere. En dat is wel fijn dat je zo radio kan maken. Want we draaiden Bonnie M. En dat uit de 70s met Ma Baker. Van Ma Baker gaan wij terug naar wat heel wat anders. Een paar weken geleden was hij ook nog wel de superteam bij ons hier op de radio. En we gaan hem dan nog eens met heel veel plezier draaien. Hè. Waar zijn al die mooie jaren? Dit is Danny de Rover, de man van de jubileerswinkel.

Wat een heerlijke meezing. Er kwam uit Nederland deze fijne Dolly Dots met beenverwarmers en alle kleuren van de regenboog. Zo stonden ze toch altijd op het podium. Begin jaren 80 was dat dan ook wel een mode. Love me just a little bit more. Wij zijn uitgezongen. Wij zijn erbij weg. Heel veel plezier met Peter Monsieur. En morgen ben ik er heel graag terug op dezelfde zender. Op hetzelfde uur van de tijdstip. Met hetzelfde programma achteraan. Want het programma loopt van maandag tot en met vrijdag. Wallassen, wij zijn ermee weg. Geniet er nog van de avond. En tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. U hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht, hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
3: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Duhenau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Duhenau.
5: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
3: De Henao pleit ervoor om de dotatie te verhogen en personeelsleden opnieuw 1-op-1 te vervangen, in plaats van maar deels. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexpert Safia Yashou.
6: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
3: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's. Liefst met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over ons land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dankjewel Gerrit en de andere collega's. En deze was speciaal voor de juf van Fysica Spring. Ah ja, het is vandaag dinsdag 30 juni, de spannendste ochtend van het jaar geweest voor duizenden scholieren. Het rapport is in de rugzak en hup, de zomervakantie in. 2 maanden lang absolute vrijheid. Al nemen sommigen die vrijheid wel heel letterlijk. Ik vroeg deze middag aan het zoontje van vrienden, amper 7 jaar oud, wat zijn jouw vakantieplannen? Zijn antwoord op mama en papa hun zenuwen werken. Tja, eerlijk is hij wel. Succes aan alle ouders en ik sleep jullie erdoor met de beste tracks. De grens over naar onze noorderburen. Jeroen van der Boom, jij bent zo. Goeie avond.

0: DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan. Via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

Prachtig verwoord door Joe Valli en mooi is het leven. We maken een sprong in de tijd en reizen naar de zonnige stranden van Californië in de jaren 60. De Beach Boys staan natuurlijk bekend om hun herkenbare harmonieën, maar dit nummer is eigenlijk een cover van The Crystals. In uitvoering van Brian Wilson en zijn mannen werd het pas echt een tijdloze classic. Then I Kissed Her.

Beach Boys and then I kissed her. Ik doe er nog een internationale klassieker bij, maar we gaan naar 1978. Een unieke samenwerking destijds tussen de Queen of Rock en de frontman van de band Smokey, Susie Quattro en Chris Norman, Stumbling In. Zit je aan tafel? Smakelijk. Is het nog niet voor direct? Laat het me weten wanneer de patatten zocht zijn, hè? I love it.

thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

Je hoorde Samantha met Eviva España uit 1971. Een plaat die destijds werkelijk de hele wereld veroverde en vandaag nog altijd zorgt voor een glimlach op de radio. Ja, ik ben hier alleen in de studio, behalve twee vliegen die mij hier formidabel aan het pesten zijn, jongens. En ergens een vliegenmepper te vinden, hè, zeg. Perfect aansluitend op Samantha halen we de Polonaise koningen naar boven. Chris, Davy en Gunther, de Romeo's met We gaan weer feesten.

was terug naar de absolute bakermat van de rock and roll met een legende die helaas veel te vroeg van ons heen is gegaan. In 1957 nam hij dit nummer op, vernoemd naar het liefje van zijn drummer Jerry Allison, die het probeerde uit te maken. Het nummer hielp hem uiteindelijk weer bij elkaar. Dit was de onvergetelijke Buddy Holly met Peggy Sue. Deze man begon als klein Jantje, maar groeide uit tot een ware entertainmentgigant in de hele Duitsstalige en Nederlandstalige wereld. Dit blijft een van zijn lekkerste uptempo-nummers, Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De koningin van de kroegen mocht vanavond absoluut niet ontbreken. Hè. Sinds 2010 is deze feesthit niet meer weg te denken uit de horeca. Virtueel aan de toog hangen met Yeti Paletti, ik zit in een cafeetje. Met een speelduur van bijna 6 minuten gaat dit puur genieten zijn op je radio. Het legendarische gitaarwerk van Mark Knopfler hoor je uit duizenden. The Dire Straits, Sultan of Swings.

verveelt nooit, hè? Dire Straits, Sultan of Swing. We blijven in de gitaarsferen, maar we schroeven het tempo weer wat op met de koningen van de swamp rock. Hoewel het nummer heel vrolijk klinkt, schreef John Fogerty de tekst na het zien van de film The Devil and Daniel Webster. En het gaat eigenlijk over een naderende apocalyps. Maar dat mag de pret niet drukken. Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising.

maar krachtig. Het is de hoogste tijd om even op adem te komen. Tot zo na 7 uur, want dan ben ik er weer met meer. The Sister Sledge met Thinking of You.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Radio Pros.
4: Pros.

We trapten de tweede uur af met de keizer van het Vlaamse lied uit de jaren 70, Wil Tura en een eenzaam hart. Het lijkt wel of Bart Kael vlinders in de buik heeft. En wie het wil ontdekken, kan dat aanstaande zondag 5 juli of 6 juli, ik weet het niet juist, tijdens Vlaanderenfeest in Haltert. Op het Kaatsplein in Terjode zorgen het Slager-icoon en de Clouseau Tribute Band Vonke en Vuur voor een sfeervolle meezingdag. En ook Radio Pros zal aanwezig zijn. Zoals elk jaar is er ook kinderanimatie, ontbreken drank- en eetstandjes niet, maar vooral veel gezelligheid.

Ferry de Lits met Waar ga je heen? Nou, we gaan direct naar de gouden jaren 90. In 1997 stonden deze Ierse heren overal op nummer 1. Dit specifieke nummer was bovendien de soundtrack van de legendarische Mr. Bean film. Herinner jij de clip nog waarin Rowan Atkinson zelf meedeed? Dit is Boyzone met Picture of You.

Get down. De Backstreet Boys brachten de vaart erin met Get Down. Wie zin heeft in een avondje lachen in de openlucht, moet even opletten. Comedian Joost van Heijft zakt deze zomer af naar het Warandepark in Haaltert voor de TV Oost Vertellingen. Op donderdag 30 juli trakteren het lokaal bestuur en TV Oost je op een gratis portie topcomedy in het groen. Iedereen is welkom vanaf 19 uur en de show start om 20 uur. Breng zeker je eigen klapstoeltje mee en mochten de weergoden die dag niet mee willen, geen zorgen, dan verhuist het feestje gewoon naar de kerk. Jack Jersey in the Still of the Night.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

Zondag is het nummer voor de ultieme chillmodus. Heerlijk lang blijven liggen, de boel laten en samen herinneringen maken. Gewoon omdat het leven soms wat lichter mag, hè. Het nieuwste geluid van John Dennis. We maken even tijd voor de absolute pioniers van de Vlaamse boyband. In de jaren 90 braken ze alle records en in 2017 staken ze hun allergrootste klassieker in een gloednieuw modern jasje. Get Ready and Deep. Trouwens, Jimmy Samijn, de voormalige frontman, maakt een comeback met een nieuw Franstalige solo-single, Resiste. Maar daar kom je in de volgende dagen wel

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

Deze leading lady van het Nederlandse levenslied weet als geen ander hoe ze een tent op zijn kop moet zetten. Uitgebracht in het voorjaar van 2026, José Sepp. En nu gaan we lekker los. En we houden dat tempo nog even vast met het ultieme feestduo uit Brabant. Vanavond wordt alles ander, de Party Bruce.

en de Vandellas met het swingende Jimmy Mac. Nog even een pas binnengelopen berichtje, want het werd gemist in Haaltert en omstreken. Maar de kogel is door de kerk. De legendarische avondmarkt van Kerksken komt terug. Na meer dan 40 jaar trok Unizo vorig jaar de stekker eruit, maar de gemeente laat deze traditie niet verloren gaan. Samen met partner New Snack House blazen ze het evenement nieuw leven in. En hoe? Op vrijdag 25 september verandert de gewestweg Aalst-Gerardsbergen vanaf 18 uur in één grote gezellige markt. Lokale handelaars en verenigingen staan centraal en de randanimatie, inclusief de lokale fanfare, is helemaal geregeld. Mijn playlist is afgewerkt voor deze muziekmozaïek. Voor vandaag graag tot morgen.

0: werkdag van 6 tot 8 avonds. Muziekmozaïek.
1: Welkom bij Proc FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
2: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.
5: ProsFM.
2: De muziek waar jij van houdt.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone.
0: Maar ook via FM.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijs Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros, goeie avond.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David Duinau.
4: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
3: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
5: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
3: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Het Rosbeiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerding van de lijn.
6: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
3: Busmaatschappij Het Rosbeiaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK-voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië en over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. Pros FM.

Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeienacht.

ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd, maar daar op het strand.

got me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.